drivers. Let's

0: optimaal nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is Radio Optimaal.
4: Radio Optimaal.
3: Dit is Radio Optimaal.
4: www.radiooptimaalfm.nl.
5: I told myself, life is short. For a second there I thought it'd last forever. I'm someone else, I'm ready for this.

Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl. Hey, leuk dat je luistert. Optimaal.

0: Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Zomer op je radio.
3: Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropisch.

0: Dan is mijn zoon vervelend en dan grijp ik hem net iets te hard bij de arm. Ja, hij kan het wel hebben, maar toch.
1: Wat je als ouder niet kan zeggen, kun je bij ons kwijt. Zeg het gewoon. De Oudertelefoon. Kijk op oudertelefoon.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws. Radio Optimaal.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.
2: And so it is, just...

0: Verdachten lokaliseren. Dat doen we met de agent op straat. Maar ook met DevOps-engineers. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van. Ga naar it.combijdepolitie.nl.
1: Dit is de beste mix. Met muziek en informatie.
2: Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: De zwoelste in de zomer.
4: De zwoelste in de zomer.
3: Radio Optimaal.
4: Wij
3: zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het zomerweerbericht.
1: Bij vrijwel geen wind stijgt de temperatuur de komende uren snel. In de loop van de ochtend is het vrijwel overal al zomers warm, met temperaturen rond de 25 graden. En daar blijft het zeker niet bij. Rond lunchtijd loopt het kwik al snel op naar waarden tussen de 26 en 29 graden. Vanmiddag is het vrijwel overal tropisch, boven de 30 graden. Met uitschieters in het zuiden tot lokaal 37 graden in de schaduw. In het Waddengebied blijft het enkele graden koeler. Door een zwakke tot matige aanlandige wind is het op de stranden iets minder tropisch, maar in de duinen en op de boulevards blijft het bloedheet. Het tropische weer houdt tot lang in de avond aan en er wacht ons dan ook een warme en plakkerige nacht. Aan de kust gaat het dan wel iets harder waaien, maar veel verkoeling geeft dat niet omdat de wind naar het noordoosten draait. Uiteindelijk zakt het kwik naar tussen de 15 en 18 graden in het noorden en 18 tot 21 graden in de zuidelijke provincies. Morgen opnieuw bloedheet met temperaturen tot 38 graden en dan geldt, net als vandaag, code oranje wegens de hitte. Vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog heter met temperaturen tot 39 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorija, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim een euro per kilowattuur. Dat is bijna vier keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de drie noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Radio Optimaal.
1: Maak je zomer compleet. Oh yeah!

0: Happy Maaltijd.
1: Chimpansee Wilma kwam na een vreselijk circusverleden bij Stichting AAP. Ze werd blind en angstig. Ik ben David van Gennep, directeur van Stichting AAP. Wij geven Wilma een veilige oude dag, maar ze heeft wel extra liefde en zorg nodig. Word daarom vriend van de bange Wilma. En ga naar aap.nl/vriendschap.
2: Muziek in je eigen taal.
3: Dat is het helemaal.
2: Radio Optimaal.

onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Omaan stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Omaan werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Dit is het geluid van jouw zomer.
4: Optimaal.

De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Radio luisteren is nu nog leuker. Luister gezellig mee. Radio Optimaal.

0: optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hittecode oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Omaan stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Jammer, Ibrahim. Het eten is op. En omdat het zo droog is, kan er ook niks groeien. En we kunnen niet toveren, hè? Wacht maar gewoon tot het weer gaat regenen.
1: Zijn niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij helpen kinderen die het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.
2: Radio Optimaal. Het is de muziek die het hem doet.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza. En daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Optimaal. Het is zomer.
2: Haal het optimale uit je zomerradio.
3: Radio Optimaal.

De zon schijnt vanmiddag uitbundig en het blijft droog. Er staat aanvankelijk weinig wind. Aan zee kan een zeewind voor een beetje verkoeling zorgen. Op de Wadden wordt het 28 graden. In het midden en zuiden van het land kan de thermometer de 36 graden aantikken. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen wordt het opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik op veel plaatsen naar 30 tot 35 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. Op vrijdag krijgen we opnieuw met een tropisch warme dag te maken. De wind zit in de zuid- tot zuidoosthoek en dat zorgt voor nog meer hitte. In de middag is het op de Wadden het koelst met 29 tot 33 graden. Elders wordt het 33 tot zelfs 39 graden. Vanaf het weekend verandert er wel iets, behalve de temperatuur, die blijft aan de hoge kant met 27 tot 38 graden op zaterdag. Er is wel iets meer bewolking dan de voorgaande dagen en later op de dag kan er onweer ontstaan. Op zondag laat de zon zich zien, maar bestaat er ook kans op regen en onweersbuien. Het is nog altijd warm, maar zoals het er nu uitziet daalt de temperatuur in de nieuwe week naar een aangename 21 tot 26 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. Kinderombudsman Margarie de Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Het weer: droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. En zelfs in de vakantie is er geen enkele ontspanning. Misschien kunnen we niet al hun problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Alleen de beste hits. Hier op jouw radio Optimaal.

0: Zon, zee, strand en de muziek van Ben van Hofstede.
1: Optimaal nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
4: Radio Optimaal.
5: Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal. Tussen werk en woonverkeer. Werk en woonverkeer.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes.
1: Korte rokjes.
0: Strakke bikinis.
2: Strakke bikinis. En Ben van Hofstede.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind, vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Altijd de beste hits. Dat is Radio Optimaal.

0: De CMTC OVM non-profit organisatie helpt mensen met bloedvataandoeningen, zoals CMTC en Klippeltreinoné, en hun families. Wij brengen mensen samen, zoals tijdens ons familieweekend, onze familiedag en onze ledenconferentie. Tijdens deze evenementen ontmoet je anderen die met dezelfde problematiek worstelen, wordt er naar jou geluisterd, kun je van elkaar leren en kun je samen plezier hebben. Je maakt vrienden die jou begrijpen en jij begrijpt hen. Wil je meer weten? Kijk dan op www.cmtc.nl.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopte ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waarna ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De zwoelste in de zomer.
3: De zwoelste in de zomer.
2: Radio Optimaal.
3: Wij
2: zijn jouw allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het is droog en nog lang warm, met name in het midden en zuiden van het land. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er een matige noordenwind. Ook vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind, vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: 7 dagen per week, jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Rob van der Zanden. Optimaal.

0: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent Maxima alweer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dag in, dag uit. Het beste. Optimaal.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger, luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl.
1: Omdat er maar één de

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
3: Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Het is droog met temperaturen tussen de 16 graden in het noordelijk kustgebied en 23 in het zuiden. Boven land is er nauwelijks wind, vlak aan zee waait er een matige wind uit het noordoosten. De ochtend begint al snel zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags krijgen we volop zon bij temperaturen tussen de 24 graden in het noordelijk kustgebied en mogelijk 37 in het zuiden. Er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind die aan de kust af en toe vrij krachtig is. Morgenavond blijft het nog lang warm. Na morgen houden we zonnig, droog en extreem warm weer met temperaturen die in de zuidoostelijke helft kunnen oplopen tot 38 graden. Zaterdag koelt het in het westen wat af en neemt de kans op buien toe, ook met onweer. Zondag vallen er sowieso een paar buien en vanaf maandag wordt het minder warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Broedzomer? Bij ons niet. Hier hoor je de lekkerste zomerhit. Radio Optimaal.
1: Oh, mijn lover.

0: into you. Tot zo, na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de mediastad waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl.
4: Jouw zomer. Jouw muziek. Jouw zender. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo.